0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En tot zover het nieuws. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakt tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie-gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: scheuren in het asfalt. Die zijn er nog steeds. Twee rijstroken dicht. De verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen Brielle en de aansluiting met de N5. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

just great balls of fire. The race is just great balls.

zijn de headlines uit het nieuws. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddelde bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro. Voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
7: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
8: Valdorpelshop.nl.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren, op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddeld bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
7: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het aantal files neemt heel langzaam weer af op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk tussen Gouda-West en Nootdorp. Nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot

0: Mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025. De Canadese provincie British Columbia spant de rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren, op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat op 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Let's do it.
9: Hey, is

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een middelbare school in het district Turgutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende vanochtend een schutter om 8 uur het vuur. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025. De Canadese provincie British Columbia spant de rechtszaak aan tegen OpenAI, omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is 1/2 uur. En 2 kilometer file op de N217. Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose.

0: dozen. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

zijn de headlines uit het nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En de Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie...

0: En de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoop het Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen, 10 minuten. A73.

0: tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Let's do it.
5: Wij zijn

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200.

0: A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk. 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22. 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens...

0: kleine boeren en drukkers.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan tweewielers in Zuidwolde of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Langs de files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl.

0: Beter verzekerd, lagere premies. De bedrijfsautoverzekering.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Hij zou onjuiste informatie hebben gegeven over niet behandelde aangiftes bij de politie. En Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Kruiningen en Knoppen Markizaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. En er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weer.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Vanuit Drenthe en over

Een hele goede avond weer vanuit het Hitmuseum. Bij DNO Media. Ja, welkom in het museum. En vanavond is dat een uurtje. Er komt nog een programma achteraan dat ook belangrijk is. DNO Sport. Dus daar kunt u straks naar luisteren. Maar eerst hebben we nog een uurtje het Hitmuseum. We begonnen met Eric Clapton. Ja, met zijn Promise uit 1978. En zo gaan we de uur vullen. En ook Fleetwood Mac komt nog langs. Een onoudje Man of the

Dong dong, diggy dong. Ja, en dat kennen we natuurlijk ook van de kolonering. En daar is het er ook van afgeleid. Een nummer geschreven door Gersten en ook George Koeman. En dan heet het diggy diggy dong. En dan, dit was gewoon dong dong. Prachtig. En de volgende Napse formatie volgen mij, want er zijn nog wat tolletjes bij en van Zwarthoek en van alles. Wel leuk geprobeerd. We gaan nu luisteren naar de kolonering zelf met een akoestische nummer, The Twilight's On.

Ja, Anita Meijer. En dat was in de periode van 1976. Daar kwam ze ook in contact met Hans Vermeulen. En Hans die schreef voor haar dit legendarische lied, The Alternative Way. En dat was ook het begin voor en de grote doorbraak van Anita als solo zangeres. Goed, we gaan verder met een formatie. Het is geen voetbal, maar het heet wel Vitesse. En dat zingt op Rosalind.

Ja, niemand minder dan Demis Roussos was dat met het nummer Sailing Home. En dat kennen we natuurlijk ook van Piet Veerman, die daar een grote hit mee had. Goed, en Vitesse kwam langs natuurlijk met Rosalyn. Nu gaan we naar zo'n Eindhovense band, die in de recessies ook veelbelovend wordt genoemd. Ze spelen world folk en ook een frisse mix van wereldmuziek, folk, pop en rock. Een van de weinige Nederlandse bands met een heuse didgeridoo in de gelederen. Dat is die grote blaaspijp, zo heet Australië. We gaan er even naar luisteren en dat heet It's Okay. Nou, dan is het helemaal voor elkaar.

Ja, Stop Loving You. We kennen natuurlijk van Toto. Ook geschreven door Steve Lukather en ook David Page. En dit was wat lokaal talent toen de tijd. Ja, Balance. En hier uit de omgeving. We gaan nu naar, even kijken, waar gaan we naartoe? Ja, Nazareth. Ze hadden het nou al over Stop Loving You. Maar zij hebben het over Love Hurts.

aan het begin. Het is een uurtje, dit keer het museum. En ja, we gaan er zo uit, ook met een plaat wat ook een beetje met de voetbal te maken heeft. En dat is de Nits, die mag het afsluiten voor maar vandaag. JOSD's, daar gaan ze met afsluiten. En ik wens u nog een hele fijne avond. En dan gaan we nu straks naar DNO Sport.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Wij zijn DNO.
9: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
10: DNO. Tegen elkaar, terwijl ik mezelf

0: de koptelefoon. En dat wordt nu gelukkig een beetje teruggedraaid. Hier de vijfde minuut. En inderdaad, voor de tweede keer in een maand tijd spelen de rivalen tegen elkaar in de competitie. Wisten Genemuiden de wedstrijd in blessuretijd te winnen. Was dat helemaal verdiend? Misschien niet. Genemuiden is wel een stapje verder dan Staphorst op dit moment. Want de thuisploeg wacht nog op de eerste zegen van het seizoen. Maar goed, dit is bekervoetbal. En dan maakt de competitie eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Een heerlijk duel dus hier. Het is bomvol, rijend dik. Met name in het uitvak ziet dat er ook indrukwekkend uit. Want die maatregelen, die veiligheidsmaatregelen, die gelden ook vandaag. Een bomvol uitvak met Genemuiden supporters. En Staphorst, dat speelt zonder Guy van Werkhoven, maar met Milan de Koe. Dat is de enige wijziging ten opzichte van afgelopen weekend. De Koe hangt op rechts, een beetje in een nieuwe rol. Het is het foefje van Richard Karrebelt voor deze bekerwedstrijd tegen Sportclub Genemuiden.
1: Twee wedstrijden dus live bij ons van de 14 wedstrijden die vanavond worden gespeeld, waarvan er dus 7 doorgaan. 2 topduels, 1 doel, 1 plek in het hoofdtoernooi, zoals ik al zei, van de KNVB-beker. Wij zijn er natuurlijk bij. Wie houdt de droom levend? Ja, wie gaat de geschiedenis schrijven? We weten het niet. Blijf vooral daarom luisteren. Vanavond, mogelijk gemaakt door techniek, muziek en regie, Stefan Gallo. En uw presentator is Alexander Stundebeek.
2: Dit is Sportlokaal.

0: Cannonball. Supertramp. We gaan schakelen naar Assen. Daar speelt Hogeveen vanavond tegen AZV. Een tegenstander die ze dit seizoen veel vaker tegen zullen komen, hè, Martijn?
1: Ja, een tegenstander die ze inderdaad vaker zullen tegenkomen. Maar een tegenstander die ze in het verleden ook niet vaak tegen zijn gekomen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat Hogeveen natuurlijk van oorsprong een zondagvereniging is en ACV een zaterdagclub. We moesten hier in Assen zo straks voor de wedstrijd even in het archief duiken. Maar we hebben toch een wedstrijd gevonden waar het toch om ging. En dan moeten we terug naar 1978. Dat was hoofdklasse voetbal, het kampioenschap van Nederland. Daar speelde onder andere ACV tegen Hogeveen. En ACV won toen die tweeluik thuis met 2-0 en uit in Hogeveen met 1-0. En dat is feitelijk gezien de enige historische wedstrijd tussen ACV en Hogeveen. Natuurlijk waren er wel heel veel oefenpotjes, maar echt officiële wedstrijden, en met name in competitieverband, die zijn er nooit geweest. Dus een historie qua derby of streekderby of provinciale derby, dat is er gewoon niet tussen beide ploegen. Maar ik moet zeggen, er is wel veel publiek. Ik denk een 2.500 man zijn hier wel naartoe gekomen. Oh. En dat is mooi. Slecht nieuws wel aan de kant van Hogeveen, want Giorgio Beltau moest al na 5 minuten het veld verlaten. Het schoot hem in zijn hamstring. En ja, hij werd nog wel opgelapt, maar kon niet verder. En Marcelon Pouillet is voor hem in de ploeg gekomen. Hogeveen nu met een lange bal van achteruit van Stefan van der Leij. Maar dan is men hem al kwijt. En dan is het Jens Straven aan de rechterkant vandoor. Geeft hem voor, komt de bal bij Sander Zemicic. Die kan hem uit de draai schieten, maar dat lukt niet. Het was trouwens Ernaud Krasniki die het was. Ook Sander Zemicic kennen we van HZVV. Staat bij de ploeg uit Assen in de basis. Hij ging afgelopen zomer van de bekerwinnaar hier naar de derde divisionist. Hogeveen mag gaan ingooien. Ja, in die eerste 12, 13 minuten is er nog niet zo heel veel gek gebeurd. Nu wel een ingooi van Klok. Klok in de diepte richting Heerkens. Wat goed verlengd Jim Veldmaat. En anders is het Noah Schuurman aan de rechterkant er vandoor. Maar heeft dan 2 man voor zich. Loopt dan wel door naar de keeper. Maar die verdedigt dan goed uit de bal naar voren. Zit daar Björn Klaasens tussen. Die kopt hem dan maar weer terug. Komt de bal bij Jakub Brezowski. Maar die heeft dan alweer iemand in zijn nek zitten. En dat is Tom van der Werf. Een overtreding wordt gemaakt door Heerkens. Een vrij trap voor ACV. 13 minuten gespeeld, nog altijd 0-0.
0: 13 minuten onderweg en daar nog in ieder geval de brilstand. Ja, dan gaan we nu naar de kraker, de andere kraker die we natuurlijk hebben. Staphorst tegen Genemuiden. Ja, het zit daar denk ik bom en bom vol. Ik heb wel een vraag, Jan Willem. De spits speelde vorig jaar bij Hogeveen. Doet hij vandaag ook mee?
2: Ja, zeker. Sander Egbers staat gewoon in de punt bij Genemuiden. Hij is natuurlijk uitstekend begonnen bij Genemuiden. Terwijl Staphorst het beste aan deze wedstrijd is gestart hoor. Nu de kopbal van Frank van den Burg. Eerder kreeg Milan de Koe al een dikke kans. Net haalt Nick Buitink een bal van de lijn. En al in de eerste minuut was het Guido Bakker die de bal bijna in zijn eigen doel werkte. En zo een klein spervuur inmiddels van de thuisploeg richting de goal van Genemuiden. Staphorst speelt met veel energie. Probeert echt een reactie te geven naar de wanprestatie van vorige week. Eigenlijk afgelopen zaterdag al. Terwijl hier Genemuiden door lijkt te komen. Maar het balletje binnendoor op Mitchell van Rooyen mislukt. Van Rooyen is terug bij Genemuiden. Vorig jaar nog topos. Ja, een luxe aanwinst op het middenveld bij de ploeg uit Genemuiden dus. Hij is er vandaag weer bij. Een andere Hogevener ontbreekt overigens. Dat is Jens Jun Streutker, centrale verdediger. Ja, echt een vaste waarde geworden, al jarenlang. In het groen en in het wit. Maar hij is geblesseerd. En dus is dat sterke centrale duo van Genemuiden vandaag uiteengevallen. Daar kan Staphorst misschien wel van gaan profiteren. Want daar komt weer Jeffrey Dijkstra over die linkerflank. Nu een lage voorzet richting Rijmink en Krauter. Bal komt niet aan, maar hier heeft Dijkstra de bal alweer. En heeft hij wat ruimte om de achterlijn te halen. Is het lastig, denk ik, om die bal nog binnen te houden. Inderdaad, dat lukt Dijkstra niet. Maar het is een aardig begin hoor van deze wedstrijd. Met een energiek Staphorst. Met de Koe dus. Nou, een beetje vals vanaf die rechterkant. Normaal gesproken is hij een van de twee meest verdedigende middenvelders. Nu staat daar Kjeld Engbers weer. Ja, ook een Hogevener natuurlijk. Die was zijn basisplek aanvankelijk kwijt dit seizoen. Maar hij speelt weer op dat middenveld. De Koe was geblesseerd. Hij is nu dus terug. Het gaat allemaal ten koste van Werkhoven die op de bank zit. Aardige bal nu. Achter de laatste lijn naar Demens Raaf. Voorzet laag is op zich aardig bedacht. waren het niet dat daar bij de tweede paal spits Sam Krauter nog niet was aangekomen. Maar Staphorst heeft het initiatief. Genemuiden vindt dat misschien ook wel lekker, want die ploeg speelt met name dit seizoen echt op de tegenstoot, echt op de counter en niet zonder succes. Want zaterdag verloor die ploeg vast pas voor het eerst dit seizoen in de laatste minuut uit bij Scherpenzeel. Interessant begin. Interessant openingskwartier van Staphorst tegen Genemuiden. De thuisploeg een paar keer dicht bij een treffer, maar het is nog 0-0.

0: was Changing Direct. Heerlijk nummer natuurlijk in deze speciale uitzending die we vanavond hebben in de bekercyclus. Laten we hopen dat beide ploegen, E-ploeg gaat er sowieso door, dat weten we. Of het is Stappos of Genemuiden, maar ja, gaat Hogeveen het lukken? Hè? Dat gaan we natuurlijk afwachten. Er wordt weinig gescoord, moet ik zeggen. Als ik naar de andere wedstrijden kijk, dan staan veel ploegen nog op 0-0. Dus veel voorzichtigheid geboden. Bij jou daar ook, Martijn?
1: Ja, het gaat natuurlijk wel ergens om. Hè. Het gaat natuurlijk voor een plek in het hoofdtoernooi van die KNVB-beker. En ja, beide ploegen willen natuurlijk niet in die openingsfase heel veel risico nemen. En ja, dat resulteert af en toe wel eens een keer in een uitval. Zoals Noah Schuurman, zo straks die in de 16 meter de bal kreeg aangespeeld. Alleen werd teruggeplacht voor buitenspel. En net ook een prachtig schot van Jens Schaven van ACV. Krulde de bal met links richting de kruising. Maar de bal ging echt net langs de verkeerde kant. Ja, gaat zo'n bal erin, is het een wereldgoal. Maar voor Hoogveen ging die gelukkig niet. En er was nog een schotje van Zemicic. Maar dat was in twee instanties voor Stefan van der Leij. Nu een overtreding van Brzozowski op Schraven. En dan mag ACV een meter of 10 over de middenlijn zometeen een vrije trap gaan nemen. En dat doet Schraven. En die geeft hem dan even een tikje terug naar de centrale verdediging, naar Nander Wieling. Nander Wieling gaat hem dan openen naar de linkerkant bij Yannick Hettinga. Hettinga die moet even om zich heen kijken, want er is druk van onder andere van Brzozowski, die daar het doordrukt werd samen met ook Milan Dries. Overigens spelers die in de basis staan ten opzichte van zaterdag de wedstrijd die verloren werd van Achilles, Excelsior 31. Daar is dit keer geen basisplek voor Menno Heerkens. Ook niet voor Mike Reuvers en ook niet voor Kaiden van der Kaap. En zij worden vervangen door Milan Dries, Jim Veldmaat en Alex Jankovic. ACV balbezit richting de keeper en dat is Stijn Petit. En ACV wil dan gaan opbouwen, maar hij houdt toch even rustig de bal onder de voet. Speelt nu het middenveld in, maar dan moet hij toch weer naar het gaan. En heeft ook KCV toch wel moeite om op te bouwen. Omdat de druk van Hogeveen ook wel goed is. Hogeveen wat ook compact staat. Nu wordt er een paas gegeven van Finn Berends. Maar die gaat tussen alles en iedereen door. En is dan in Hogeveens balbezit. Alleen Hogeveen is het dan ook heel snel weer kwijt. En gaat de bal ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En dan mag Gerson Klok gaan gooien. Kijken we al naar de klok. Gaan we al richting de helft. De eerste helft natuurlijk halverwege zijn we dan. En is het ACV weer in balbezit. Het is toch ook wel her en der om en om toch wel veel balverlies van beide ploegen. En ACV houdt nu de bal toch weer achterin aan het rondspelen. Ja, zo is het wachten op een opening in deze wedstrijd. Een opening die tot nu toe nog niet is gevonden. Maar een opening met een doelpunt kan de wedstrijd gaan openbreken. En laten we hopen dat dat ook snel gaat gebeuren. Want het is nu toch een beetje gezapig op en neer. En niet echt een ploeg die het spel durft te maken. Wat we zeker weten is dat een van de winnaars voor een Drentse club natuurlijk in die eerste ronde van die beker krijgen. Laten we hopen dat het Hogeveen gaat worden. Maar goed, het is al niet beslist. We zitten precies halverwege de eerste helft. ACV Hogeveen, nog altijd 0-0.
0: 0-0. En ja, natuurlijk hopen we uiteraard dat Hogeveen een ronde verder komt. Want dan komt men in het hoofdprogramma. En dan doen ook de andere clubs uit de KKD en uit de Eredivisie mee. En dan is het maar afwachten wie je gaat loten. En het mooiste zou natuurlijk zijn, zoals we vorig jaar hebben gezien, dat ze Emmen thuis kregen. Niet dat we weer op Emmen hopen, maar een andere club. Met uitzondering van de club die in Europa spelen. Maar goed, dat tezijde. We gaan kijken en horen natuurlijk hoe het gaat bij Stappos Genemuiden. Ja, een kraker op zich. Een heerlijke voetbalavond. Toen jij daar in het stadion kwam, proefde jij ook die rivaliteit tussen tussen de supporters?
2: Ja, nou ja, met name omdat je weer met die controles bij de ingang te maken kreeg. 2,5 week geleden was ik hier ook. Was ik denk ik iets eerder nog voor de wedstrijd en kon ik zo doorlopen. Nu stond daar echt een klerenkast van een bewaker. 2x2. Je moest door de hekken heen lopen, dus je kon ook echt niet om die meneer heen. Die wilde al mijn spullen even bekijken. Ik heb een tas mee, ik heb een koffer mee voor de radiospullen. Om je een beeld te schetsen. En overal werd even ingekeken, met name om te voorkomen dat er geen vuurwerk wordt meegenomen. Nou, bij de opkomst hebben we ook geen vuurwerk gezien. Dat was trouwens in die competitiewedstrijd ook zo. Alleen toen werd er na de rust een aantal fakkels ontstoken. Dat leverde één lid van Staphorst, de speler van het tweede, een schorsing op. En toen gaf de club aan dat het niet uit te sluiten was dat daar meerdere schorsingen achterweg zouden komen. Op het moment dat alle camerabeelden goed bekeken waren. Maar vooralsnog is dus één iemand geschorst. Wat andere fanatiekere supporters gaven van tevoren aan dat zij dan ook maar deze wedstrijd zouden gaan boycotten om, om solidair te zijn. En misschien heeft dat ermee te maken dat het Staphorst-publiek in ieder geval wat tam is. Die van Geenemuiden hebben het iets beter naar de zin. Dat komt vooral net omdat Jeffrey Dijkstra de taak van de scheidsrechter kreeg om de hoekvlag weer neer te zetten. Die was er even uit gevlogen. En onder aanmoediging van dat uitvak, want daar gebeurde dat, was er toch nog een aardig momentje. Nu komen er wel Geenemuiden-spelers verhaal halen, omdat dit een wat lompe overtreding is van Frank van den Burg. Dat is misschien de beste omschrijving. En de scheidsrechter, dat is trouwens ook iemand uit de Overijssel, Stan Smit, geeft hier de eerste kaart van de wedstrijd. Lijkt me terecht. Komt hard van achteraan zetten bij harde plezier. Die wegdraait. Frank van den Burg is er niet mee eens. Kijkt wat moeilijk richting scheidsrechter Smit. Maar het was dermate hard dat ik die gele kaart, deze eerste gele kaart van de wedstrijd, wel begrijp. In een fase dat er iets minder gebeurt trouwens. Het eerste kwartier was echt een storm puur van Staphorst. Nou, misschien wel gewoon een storm te noemen. De laatste minuut is het iets voorzichtiger. Geenemuiden neemt ook echt geen risico's. Wil het in de tegenstoot doen en bloedt op dit soort momenten. Opeens is het 3-2. Had de plezier, dan gaat het naar de buitenkant. Is die bal iets te hard? Naar de lange komt hij alsnog voor en is daar alsnog de goal. Het doelpunt van Geenemuiden, omdat op de lijn Kjeld Engbers niet meer kan keren. De kopbal is van de rechtsback, die is meegekomen, Arend van de Wetering. En dan houdt Staphorst het uitstekend dicht achterin. Is het opeens 3-2. Het is zo'n uitbraak waar Geenemuiden het dit seizoen al zo vaak uitdeed. Nu lijkt het paasje op Tijmen de Lange iets te hard. Hij houdt hem binnen, legt hem bij de tweede paal. Waarvan Wetering kan er koppen langs Meekhof. En uiteindelijk via het hoofd van Kjeld Engbers, die op de lijnen staat, gaat die bal uiteindelijk ook in de goal. En zo leiden de gasten na 26 minuten voetbal met 1-0 hier in Staphorst.

0: soms op het...
1: Ja, we gaan op het Alexanderplein. We gaan naar Assen toe. Martijn.
2: Hoogveen op 1-0 gekomen. Voor corner van Jacob Brzozowski. Kwam bij de tweede paal bij Alex Jankovic. Knikt binnen. Hoogveen staat met 0-1 voor.
1: Oh, helemaal fantastisch. Dat kunnen we natuurlijk niet anders zeggen. Gele Muiden leidt met 0 tegen 1. Zie je een reactie van Staphorst, Jan-Willem?
3: Nee, niet echt. Daar is het misschien ook nog wat te vroeg voor. Het is wel echt een mentale tik geweest, hoor, denk ik. Na een prima openingsfase van de thuisploeg. Ja, die er toch niet heel lekker in zit, mentaal gesproken natuurlijk. Zeker ook na die wedstrijd van afgelopen weekend. En zeker na die seizoenstart in het algemeen. Ja, dan put je waarschijnlijk wel vertrouwen en een goed gevoel uit de opening.
1: Wat zeg je?
3: Hier tegen Gene Muiden. Zeker omdat je erin slaagt om gevaarlijk te worden. Eigenlijk keer op keer. En het verschil is dat Nick Buitink namens Gene Muiden eerst een bal van de lijn weet te koppen. Echt op het allerlaatste moment. En even later probeert Kjeld Engbus hetzelfde te doen. En dat mislukt dan. Nou, was wat verwarring over de doelpuntenmaker. Speaker riep iemand anders om. Maar het was echt de aanvoerder, de rechtsback, Arend van de Wetering. Die in die tegenstoot helemaal was meegesprint om als derde man aan te sluiten. En uiteindelijk was het keurig uitgespeeld. Het balletje eerst van de eerste man naar Tijmen de Lange. En hij kwam met de assist uiteindelijk dus op Van de Wetering, die de band dus draagt, omdat Hogeveener Jens-Jun Streutker er vanavond niet bij is voor de ploeg uit de tapijtstad. En ja, Gene Muiden zit lekker nu, hoor. Het laat de bal achterin rondgaan. Het ziet wel even hoe de eerste helft zich nu gaat ontspinnen. Met die 1-0 voorsprong dus op zak. Ja, afgelopen keer ging het heel anders. Toen Staphorst op voorsprong. Uiteindelijk de gelijkmaker. En dat was Kjeld. Dat was Sander Engbus. Sander Egbers uiteindelijk natuurlijk. Ja, met die namen kom je er wel eens in de war. En uiteindelijk dus Gerben Kolk, die toen in blessuretijd voor de 1-2 zorgde. Nu is Gene Muiden dus op voorsprong gekomen. Daar komt die ploeg weer. Weer Arend van de Wetering. En weer een goal. Hij mag naar binnen komen. En nu doet hij het met het linkerbeen in de verre hoek. Heel bekeken gedaan. En zo krijgt Staphorst in een paar minuten tijd twee flinke tikken op de neus. Dirk Muis is boos op Meekhof. Die heeft het gevoel dat die keeper daar wel wat meer mee had kunnen doen. Uiteindelijk schiet hij hem ook keurig binnen, hoor. Niet heel hard, maar wel perfect gemikt. Met dat linkerbeen dus van de rechtsback. Hij is vooralsnog de man van de wedstrijd. De man van deze eerste helft. Het is voor Gene Muiden een heerlijke fase tijdens deze eerste helft. Zo ineens gaat het van 0-0 naar 0-2.
1: Ja, het kan uitgaan in de voetbalsport. De bal die rolt en als je niet schiet, dan kun je niet scoren. Dat zijn altijd de leuke clichés die we hebben. Maar Martijn, even terug naar jou. 1-0 dus, 0 tegen 1. En toen was het heel kort en toen was je weg. Hoe heeft ACV daarop gereageerd inmiddels?
2: Nou, niet, want ACV is gewoon heel matig in dit duel. Op het moment dat ze een tikkeltje hoger en sneller gaan spelen, dan heeft Hogeveen daar moeite mee. Maar het is heel gezapig van de thuisploeg. En Hogeveen, ja, dat krijgt natuurlijk vleugels met die voorsprong hier op het scorebord. En nu wordt er een overtreding gemaakt daar op Jankovic. En dan wordt er een vrij trap voor Hogeveen gegeven. Op het randje van de 16 meter aan de buitenkant was de overtreding op Gerson Klok. Ja, ACV was al gewaarschuwd voor de goal. Want het was een prachtig schot van Jankovic. En daar had de doelman ontzettend veel moeite mee. De doelman Stijn Petit, want die moest op de vuisten wegstompen. Die bal ging over de achterlijn. En net die corner die volgde, kon Brzozowski helemaal de vrijstaande Jankovic vinden. En die kon hem helemaal van dichtbij van een meter of twee binnenkoppen. En diezelfde Jankovic gaat nu een vrije trap nemen. En dan zijn de lange mensen voorin. Oh nee, Jankovic loopt nu weg. Laat het over aan Brzozowski. Nou, krijg je hetzelfde ingrediënt. Kan Hogeveen niet van mee. Brzozowski met de eerste bal. Oh, en dan gaat hij maar net via de vingertoppen van Petit naast. Maar als hij er niet met de vingers bij zit, dan komt Hogeveen hier gewoon op 0 tegen 2. Daar zat Petit heel goed ertussen. Maar Hogeveen krijgt wel weer een corner. Brzozowski legt hem neer. Jim Veldmaat meldt zich. Maar wordt goed meegelopen met Eraldi Krasniqi. En nu is het Brezovski. Nu zijn ze misschien wat alerter bij Aarsvechting. Komt die bal richting de eerste paal. En dan heeft de scheidsrechter daar een overtreding gezien. De wedstrijd staat vandaag onder leiding van scheidsrechter Martin Wever. En hij kent een vrije trap toe aan ACV. En die vrije trap zal genomen worden door Petit. En dan heeft Hoogveen toch direct wel druk met Milan Dries en Jankovic op de 16 meter. Wil het voorkomen dat ACV gaat afbouwen. Dan komt er wel een lange bal richting Jens Schaper. En die wil hem dan diep spelen. Maar dat is dan weer een hopeloze bal die door Jan Klaas als onderschept kan worden. En Hoogveen weer in de aanval via Noah Schuurman. Probeert door te koppen naar Jankovic. Dat lukt dan niet. Dan komt er een lange bal eroverheen. En is het een overtreding van Stijn Pogba. En dan mag Hoogeveen nu zometeen een vrije trap gaan nemen. En ligt daar, eens zien wie er dan op de grond ligt. Joey Roes ligt op de grond, maar staat er weer in de benen. Ja, dat moet je ook doen. Anders moet je een minuut aan de kant. Even wat last van de rug. Het was een terechte overtreding. Hoogeveen mag een vrije trap nemen. We hebben bijna 36 minuten gespeeld. En het staat nog altijd 0-1 door het doelpunt van Alex Jankovic.

0: faith.
1: Have a little faith. Nou ja, dat zullen beide ploegen vanavond... Of beide ploegen, alle ploegen vanavond hebben. Want ja, er staat natuurlijk heel veel op het spel. Want deelname aan de volgende ronde is ook heel goed voor de kassa. Dus Hogeveen zal er alles aan gelegen zijn om daar weer bij te zitten. Hoe is het spel op dit moment, Martijn? Zie je wat reactie inmiddels van ACV? Of kan Hogeveen dit rustig uitvoetballen?
2: Nou, rustig uitvoetballen, dat betwijfel ik. Want ze zijn natuurlijk wel bij ACV. Willen ze natuurlijk hier natuurlijk niet uitgeschakeld worden. Alleen bij ACV ontbreekt de urgentie. De urgentie gewoon om net even op de juiste momenten sneller door te dekken, sneller in actie te zitten. En we zien heel veel dat ACV nu ook weer, men loopt zich weer helemaal vast achterin op Jan Klaasens. En ja, het is een beetje wanhopig voetbal wat ACV laat zien. En Hoogveen maakt daar gewoon gebruik van. Want het is gewoon over het algemeen ook in de eerste helft gewoon de betere ploeg. Net was er wel een inzet van Schaven, maar was het Stefan van der Leij net bij de doelpaal die de bal kon pakken. Nu naast twee aan de linkerkant er vandoor. Gaat de bal richting Schaven, maar daar zit Marcelon Poirier heel goed tussen. Die uitstekend invalt voor Beltouw, die al na 5 minuten met een hamstringblessure naar de kant moest. Maar Poirier zit er goed in en is nog wel eentje die voorop loopt in de strijd. En dat kan je wel gebruiken tegen een ACV. Ja, Hogeveen kan gewoon gaan leunen nu op een verdedigende organisatie. Dat ACV nu op eigen helft de bal bezit heeft, maar de bal gewoon niet kwijt kan. En dan was het Nande Wieling, die gewoon terug moet naar Stijn Petit, de doelman. Heeft de bal op de voet, is aan het wijzen. Ja, en die weet ook niet wat hij ermee doet. En nu gaat ook trainer Paul Matthijs van ACV staan, tot ergernis van zijn ploeg. Ja, ACV heeft het tot nu toe in die eerste 41 minuten niet helemaal. In Hogeveen zit er gewoon veel scherper op. En dat is het verschil. Nu halverwege de helft rondom de middenlijn. Overtreding van Brezowski. En dan mag ACV een vrije trap gaan nemen. Ja, dan kan Hogeveen de defensieve stellingen weer gaan innemen. Ja, en dan komen ze er weer niet uit. Dan moet die bal weer terug naar Petit. Dat is toch wel een speelbeeld van het laatste kwartier. Met name na die 1-0 van Jankovic. De ACV zich geen raad weet met de bal. Ook nu niet de bal weer kwijt. Via veldmaat is de bal bij Gerson Klok. Geeft een diepe bal nu richting Jankovic. En dan ligt de ruimte. Gaat Noah Schuurman de 16 meter in. Als daar een voorzet komt, kan het gevaarlijk worden. Draait die bal maar in de handen van Petit. Die mag de bal weer gaan uittrappen. Die schiet de bal naar voren. Daar richting een van de aanvallers. In dit geval is dat Stijn Potma. En dan is het Demicic die over kan nemen. En dan is het Schraven. Schraven legt terug, komt aan een schot. Maar die bal die gaat de boom in. En dan gaan weer wat kastanjes naar beneden. Ja, daarmee komt ACV er ook niet. Hogeveen tegen ACV of ACV Hogeveen. 42 minuten, bijna gespeeld. Hogeveen leidt verdiend met 0 tegen 1.
1: In Staphorst gaan we ook richting de rust. Genemuiden leidt ja, erg comfortabel met 0 tegen 2. Op voorhand hadden we het idee van... Ja, dit wordt een heerlijke wedstrijd. Een prachtige botsing van stijlen en emoties. Maar als ik zo'n beetje beluister... dan heb ik het idee dat Staphorst continu achter de feiten aanloopt, Jan-Willem.
3: Ja, zeker. Dat is gebeurd. Ondanks dat goede begin dus van de thuisploeg. Maar die twee doelpunten hebben de wedstrijd wel echt op zijn kop gezet. Genemuiden consolideert eenvoudig. En Staphorst zoekt naar een moment om weer in ieder geval weer het geloof terug te krijgen. Misschien naar deze hoekschop van Dijkstra. Daar komt wel de koel. Maar daar is ook Heerde Streutker, die sterke doelman van Genemuiden. Die deze bal overtuigend uit de lucht plukt. Kijkt dan wel of er direct weer een optie is voorwaarts. Het kan alsnog, maar Demon Stra kopt net op tijd weg. Want dat was weer een moment waar Egbers op loert. Dan is deze bal van Dijkstra niet goed. Pikt Bart-Jan Brouwer weer op, de linksback. Maar verspeelt hij hem uiteindelijk ook. En zo heeft Genemuiden heel dodelijk 2 keer keihard toegeslagen. En daarmee het broze geloof bij de thuisploeg echt wel stuk geslagen hoor. Simpele dingen mislukken nu. Maar dat in het eerste kwartier, in de eerste 20 minuten af en toe wel goed ging. Toen Staphorst echt gevaarlijk en spelend met vuur. Precies zoals je dat verwacht op zo'n doordeweekse avond op een volgepakt sportpark. Maar die treffers die hebben ervoor gezorgd dat de Verduzzi in een goed resultaat voorlopig verdwenen is. Nou, weer zo'n gevaarlijke bal. De Goedan, de afvallende bal. Als eerste een Genemuiden verdediger die bal op de rug krijgt. Kan de koe uithalen. Ja, wel lastige positie. Het is een soort halve volley waar die die mee moet komen. En uiteindelijk vliegt die bal, denk ik zelfs, over de zijlijn in plaats van over de achterlijn. Er moet in ieder geval tempo gemaakt worden. Nu geeft de scheidsrechter aan. Nou, die heeft natuurlijk een nieuw gereedschap in zijn pakket. Die kan gaan aftellen. En dat doet hij nog niet, want hij geeft nu aan dat de bal naar de doelman moet. En dat dit dus een doeltrap wordt. En dat was wel weer zo'n moment. Stappost met een paar van die scherpe voorzetten voor de goal langs. Die dan net niet goed vallen. En daardoor Staphorst nog die 0 tegen Evgene Muiden. Dat dus twee keer scoorde. Twee keer via Arend van der Wetering. Eerst een kopbal, daarna een schot in de verre hoek. Waarbij de rechtsback vooral echt veel te veel tijd had om uit te halen. En de doelman, als je de herhaling bekijkt, die lijkt van het gevoel te hebben alsof die bal naast gaat. Maar hij ploft dus precies binnen. Dit is ook hard. Ja, uiteindelijk fluit Stan Smit niet voor de overtreding op Krauter. Maar die geeft aan dat daar een paar seconden eerder ook al een overtreding was gemaakt. En dan krijgt Staphorst nog een vrije trap. Wordt hij snel genomen en niet in één keer richting de 16 meter geslingerd. Daar kan iemand anders nog voor gaan zorgen, want de 45ste minuut loopt. En als de thuisploeg dus nog wat wil, dan moet het rap zijn. Dijkstra is meestal wel in voor een aardige actie. Nu krijgt hij de bal al heel vroeg en wordt Staphorst hier ook alweer onder druk gezet in de achterhoede van de Kamp wat kort. Meekhoff ver uit zijn goal en Kolk wordt denk ik in de rug geduwd. Nee, zegt Smit. Staphorst kan niet profiteren als Kolk even uit positie is, daaruit dat centrum van de verdediging. Die reus van een centrale verdediger. Hij deed het uiteindelijk in die competitiewedstrijd. In blessuretijd maakte hij de winnende treffer. Hoewel dat misschien ook wel een eigen doelpunt was. Van verdediger Chivaro Bosveld. Nu tikken de laatste seconden weg van de eerste helft. Gaan we misschien nog 1-2 minuutjes door. Maar lijkt Staphorst voor een hels karwei komen te staan. Of kan er hier iets gaan ontstaan als Krauter met de borst meegeeft op de koe. En die wordt dan goed verdedigd door Brouwer. Met...
1: En even naar
3: schouder en dat
1: lijkt toe. Want daar gebeurt ook een en ander voor de rust. Martijn?
2: Ja, sorry, er zijn wat opstootjes. Net Noah Schumann werd op het hoofd geraakt van Marcheloen Pierre. Even op een flinke manier Jens Schaap te pakken nam. Jens Wick, die sprong ook van de bank af. Die heeft ook discussie met de grensrechter erover, om de scheidsrechter. En de scheidsrechter Martin Wever, die zei ook tegen Björn Zwicker van... rustig blijven, rustig blijven. En daarna komt wel spel weer verder. We zitten in de extra tijd. Dat loopt nu een minuut. Nu een lange bal nog van Gerson Klok. Valt er misschien nog wat uit te halen in die dying seconds van de eerste helft. Die bal komt heel erg diep bij Jankovic. Die moet hem naar achteruit koppen. Die wordt dan uitverdedigd bij ACV. En dan weer een duel in de 16. En dan gaat de vlag omhoog wegens een buitenspel. En dan zegt scheidsrechter Martin Wever. Het is genoeg geweest voor de eerste helft. In de eerste helft een heel matige ACV. En een strijdlustig Hogeveen. En dat maakt ook het verschil. Doelpunt in 31 minuut van Jankovic. Hogeveen staat bij de rust verdiend met 0-1 voor.
1: 0-1, dat is in ieder geval een mooie stand om de rust in te gaan in de kleedkamer. 1-0-2 stand tegen van Staphorst Genemuiden. Zal heel anders worden beleefd, denk ik. Of niet, Jan-Willem?
3: Nou, dat denk ik niet, Alexander. Want in blessuretijd maakt Staphorst dan toch de goal uit de vrije trap die daarnet werd verdiend. Bij Staphorst zullen ze wel... Genemuiden zullen ze wel hun twijfel hebben of dat nou echt een overtreding was. Maar Jeffrey Dijkstra legt hem vervolgens perfect neer op het hoofd van Sam Krauter, die nu eindelijk eens wat ruimte krijgt om te koppen. En met een soort snoekduik brengt hij het geloof hier in de volgende ronde helemaal terug op het Noorderslag. Het is een wereld van verschil. 1-2 of 0-2. En Staphorst heeft die aansluitingstreffer dus te pakken. Inmiddels klinkt het rustsignaal en zijn we over een kwartiertje weer terug.

Air met het nummer Daughters. U luistert niet naar een muziekprogramma, natuurlijk nog steeds naar een voetbalprogramma, oftewel de bekerkoorts. Die barst helemaal los. En die is zeker losgebarst. Op dit moment zitten we in de rust. En hebben we een tussenstand van waarbij Hoogeveen leidt met 0 tegen 1. En kort voor rust kwam Staphorst op 1 tegen 2 tegen Genemuiden. Ik geef u in ieder geval de andere tussenstanden in de andere wedstrijden die om 8 uur zijn begonnen. Dat is dus Eemdijk tegen RBC 1 tegen 0. EVV Echt Halsteren 2-1. Excelsior 31, AFC 34, 2 tegen 2. Rijnvogels VVSB is nog 0 tegen 0. Groene Ster AFC is 0 tegen 4. GVVV tegen DVS 33 uit Ermelo 1 tegen 0. HAC Hardenberg tegen Barendrecht 0 tegen 1. Ploetingen Achillesveen 4-0. Koninklijke HFC tegen Dovo is nog steeds 0 tegen 0. VV Noordwijk tegen LAK Frisia 1883 1 tegen 0. RKAV Volendam Spakenburg 1-0. Sportlus 46 tegen Excelsior. Maasluis 0 tegen 1. Ja, in de laatste wedstrijd, die heb ik u net al gegeven. Dat is dus Staphorst tegen Genemuiden. En daar is het 1 tegen 2. Ja, er zal heel wat gaan gebeuren in het volgende uur. U hoort inmiddels op de achtergrond de tune. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor het journaal. Dan kunnen we even hier de benen strekken. Ons weer gaan rechtstrekken. Gaan zitten voor hopelijk een fantastische tweede helft. Hoogeveen leidt natuurlijk comfortabel met 0 tegen 1. Houden ze dat vast? Of komt HCV terug in de wedstrijd? Dat weet je niet. Ja, en de Anschlusstreffer, zoals ze dat heel mooi noemen in het Duits, is gemaakt door in ieder geval Staphorst. Dus ja, dat biedt natuurlijk heel veel perspectief voor de tweede helft. Ja, wij gaan ons daarvoor opmaken. Ik vraag u thuis ook even de benen te strekken, een kop koffie te pakken. Want ik denk dat het volgende uur echt een spektakel gaat worden.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan.

0: ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
5: De ploegen wel ISACV in die openingsminuut direct een aanval getrokken. Dat levert nog geen kans op. Maar goed, ze zullen wel moeten met die 0-1 achterstand door het doelpunt in de 31e minuut van Alex Jankovic. Nu een lange bal in de diepte. Geen probleem in de handen of in de voeten van Stefan van der Leij. Hoogeveen kan gaan opbouwen. Minuut gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 0-1.
6: Hoogeveen moet dus een 0-1 voorsprong verdedigen. En verdedigen, dat deden ze afgelopen zaterdag ook heel goed tegen Excelsior. Want daar was ik zelf getuige van. Ondanks het verlies tegen de ploeg uit Rijzen met 2-0. De spelers van Staphorst en Genemuiden zijn inmiddels ook het veld opgewandeld. Of is er al afgetrapt, Jan-Willem?
7: Nou nee, want trainer Richard Karrebelt moet onder andere de oversteek nog maken naar de dugout. De elftallen staan wel klaar. Wat opviel halverwege was Mitchell van Rooyen. Hè, die nummer 7 van Genemuiden, die al een tijdje geblesseerd is. En gespaard werd al wekenlang eigenlijk voor deze avond. Hij liep eigenlijk continu heen en weer tijdens de rust. Alsof het toch niet helemaal goed zat nog. Of omdat hij de spieren juist warm wilde houden. Hij staat in ieder geval opnieuw aan de aftrap. Net als de 21 andere spelers van Staphorst en Genemuiden. Belangrijk moment dus. Vlak voor rust dat doelpunt van spits Krauter. Daardoor is Staphorst terug in de wedstrijd tegen Genemuiden. De tweede helft begint met de stand van 1-2.
6: Daar is dus ook afgetrapt in Staphorst. Ja, dat betekent dat we gaan beleven. Wie gaat er een ronde verder? Ja, en wie gaat eigenlijk zijn kas een beetje spekken? Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Want ze komen hiermee in het hoofdtoernooi. Dus dat belooft natuurlijk heel veel. Dus ja, wie houdt de bekerdroom levend? En wie schrijft geschiedenis? Blijf daarom vooral luisteren vanavond naar de extra editie Beker. Mogelijk gemaakt door techniek, muziek, regie, Stefan Gallo. En uw presentator is Alexander Stundebeer.
8: Dit

0: Love en The Guest. En we gaan schakelen naar Staphorst. Jan Willem.
1: Ja, Genemuiden krijgt een vroege strafschop naar rust na een hensbal. En de mensen in het uitvak hadden daar perfect zicht op. Appelleerde vol overtuiging en daar ging scheidsrechter Smit in mee. Voor mij onmogelijk te zien. Het was een voorzet en van korte afstand werd daar blijkbaar een hand geraakt van een Staphorstverdediger. Muis weer wit heet. Ja, of dat nou op de scheidsrechter was of op die medespeler die daar zijn hand uitstak. Ik weet het niet. Ik weet wel dat Sander Egbers de bal nu heel secuur op de stip legt om het gaatje namens Genemuiden weer 2 te maken. Het is de 50ste minuut. Op de lijn Stan Meekhoff achter de bal. Egbers en Egbers wint. Schiet hem overtuigend in de juiste hoek. Gaat nu richting die honderden supporters van Genemuiden daar in dat uitvak. En waar Staphorst zich vlak voor rust zo mooi had teruggeknokt in de wedstrijd. Zo snel gaat het weer in de tweede helft. Want Egbers scoort vanaf de stip. En na 50 minuten is de stand 1-3.
0: 1 tegen 3 dus. Dat is heel comfortabel dus voor de ploeg uit Genemuiden. Andere wedstrijd, ACV Hoogeveen. Ja, als ACV wat wil, dan zal het moeten doen. En gaat het gebeuren?
2: Dat moeten we zien. De ACV is er wel tot nu toe 2 keer dichtbij geweest. Pas een paar minuten na rust was het die Jens Schaap aan de rechterkant die er doorging. Maar die vond Stefan van der Leij op zijn weg. En net was het een inzet in het zijnet van Erald Krasniki. En zo heeft ACV toch 2 mogelijkheden gehad. Dus ook Hoogeveen met een counter net zoals straks eruit. Noah Schuurman ging buiten de 16 meter ondersteboven. Kreeg een tik op zijn enkel. Nou, vanaf de tribune waar ik het kon zien, was het een overtreding. Nou, vanuit de studio heb ik ook bevestigd gekregen dat het ook een overtreding was. Maar de scheidsrechter Martin Deven floot er niet voor. En daardoor gebeurde er niks voor Hoogeveen. Hoogeveen nu wel een corner te nemen of een ingooi door Marcel Pouillet. Zingert hem naar de eerste paal richting. Wie is dat? Jankovic zit er dan tussen. Terug naar Pouillet. Als hij nou een goede voorzet kan geven. Misschien Jankovic nu richting de tweede paal. Richting Heerkens. Oh, die krijgt hem op zijn lichaam. En heeft dan te laat door dat hij misschien er iets meer uit kan halen. En dan kan de ACV via Petit weer gaan aanvallen met een lange bal. Alleen dat lukt dan niet, want die bal gaat dan over de zijlijn. Is wel de Hoogeveen als laatste aangeraakt. En Jankovic kon dat niet voorkomen. En dan mag ACV halverwege de helft van Hoogeveen gaan ingooien. En zal dat gaan doen met Elidja Mansaray, die de bal nu in zijn handen heeft. Kijkt om zich heen wie ze vrij staat. Hij moet een stukje terug van de scheidsrechter. Mag nu ingooien en gooit de bal. En dan de Wieling. Dan de Wieling op eigen helft. Net rondom de middenlijn. Is aan het kijken waar kan ik met de bal naartoe. Gaat de lange bal geven naar de rechterkant. Naar Jens Schapen. Kan hem heel goed controleren. Heeft Brezovski voor zich. Kan die een actie maken. Kan het gevaarlijk worden. Moet Brezovski gaan verdedigen. Gaat de bal naar de tweede paal. Richting Sander Zemicic. Maar die kan er dan wel de bal binnenhouden. Maar geen gevaar sticht. En probeert dan weg te draaien bij Jim Veld. Maar die zit er nog goed tussen. Verdedigt uit. Maar de bal wel weer in de voeten van Heppinga. En zo kan ACB weer overnemen. Nu Hoogeveen misschien met een kout. En Milan Dries controleert de bal heel erg goed. Noah Schuurman staat buitenspel. Dat kan niet. Staat hij nog steeds. Maar er wordt nu niet voor geplacht dat hij wel buitenspel stond. Schuurman nu naar binnen toe. Wil hem dan meegeven aan Klok. Dat lukt niet. Maar de controle houdt Hoogeveen bij Veldmaat. Die laat hem dan vanaf de schoen afdonderen. En dan kan ACB er gevaarlijk uit nu met Tom van der Werf. Tom van der Werf aan de linkerkant met de bal gaat Willem dan via Krasniki inbrengen richting Sander Zemicic. Maar dat lukt dan niet. En dan houdt ACV er wel een inworp aan over. En zo begint ACVV wel aan de deur te rammelen bij Hoogeveen. Inworp nemen we nog even mee. Want die wordt op een meter of 5 vanaf de cornervlag weer genomen. En dan is het Mansaray die dat gaat doen. Heeft hem al gegooid. Naar Zemicic gaat de bal over de zijlijn. En mag Mansaray opnieuw gaan gooien. Want de bal ging via Schuurman over de zijlijn. Mansaray wordt in diepte richting de eerste paal. Zit Björn Klaasens er goed tussen. De bal bij Milan Dries. Kan Hoogeveen misschien uit de counter nu gevaarlijk worden. Nee, dat lukt niet. Want ACV kan overnemen. Komt een schot. Wordt geblokt. En dan gaat de bal net niet naast. Want Stefan van der Leij zit er dan tussen. En dan houdt ACV die druk in een meter of 5 van die cornervlag opnieuw. Een ingooi die genomen gaat worden. De bal gaat in dit geval naar Krasniki. Krasniki heeft hem dan teruggegeven op Schraven. Komt die bal voor. Weer is de bal weggewerkt door Hoogeveen. En dan wordt de wil van de werf gaan schieten, maar die raakt de bal dan verkeerd. Maar ACV houdt dan de bal. Nu gaat de bal terug naar de doelman Verdiet. Even wat rust voor Hoogveen. Maar het mogen we stellen, na 10 minuten in de tweede helft, Hoogveen leidt nog wel met 0-1. Maar ACV, dat ruikt de urgentie dat het nu echt moet, wil het hoofdtoernooi bereiken van de beker.
0: Er komt dus een hele duidelijke reactie van ACV. En ja, gaat Hoogveen dat redden? Een bevrijdende 2-0 zou dan wel heel mooi zijn. En als ik kijk naar de andere wedstrijd, Staphorst tegen Genemuiden. Ja, dan zit Genemuiden wel in een zetel, hè Jan-Willem?
1: Ja, opnieuw, net als in de eerste helft natuurlijk, toen het bij 0-2 ook een gewonnen wedstrijd al leek te spelen. Dat gevoel heb je nu misschien ook wel een beetje, hoewel Staphorst er net gevaarlijk uitkwam. Ja, dit is klein van de scheidsrechter, hoor, want hij maakt zelf een fout door hier geen voordeel af te wachten en direct af te fluiten, want Staphorst kan er echt met overmacht uit. Hij fluit voor een overtreding en een gele kaart. En natuurlijk komt daar dan wat commentaar op, ook vanaf de zijkant. En dat kost in dit geval Richard Karrebelt de gele kaart, omdat hij wat te lang daarover doorgaat. Ik snap de onvrede wel, de vrije trap staat nog wel. Dijkstra brengt hem in, maar deze bal is te hard en vliegt in de handen van de Streutkeur, daar kan Rijmink niet bij. Hij was de man, zo blijkt uit de beelden, die de bal tegen de hand kreeg bij dat strafschoppenmoment 5 minuten geleden. Ja, echt wel zo'n bal waarbij je het idee hebt dat de aanvaller dan ook heel slim zoekt naar de hand. En de hand uiteindelijk ook vindt. Ja, dan begint het een beetje op hockey te lijken. Waaruit we dat natuurlijk kennen. En dan gaat het natuurlijk over de voet. Ja, en zo kun je ook heel slim een penalty versieren. En het leek me wel een terechte. Hier komt Staphorst eruit over de rechterkant. Met Milan de Koeders. Die gaat langs bij de Bakker. Krijgt nog wel een zet mee. En de Bakker kreeg geel zojuist. En moet zich nu gaan melden bij de scheidsrechter. Ja, voor een waarschuwing denk ik. Want die moet een beetje gaan uitkijken. Dus centrale verdediger van Genemuiden, die inderdaad nu bij scheidsrechter Smit komt en van die armgebaren maakt. Zo van, jongen, kijk uit, want als je nog zo'n overtreding maakt, dan pak je je tweede gele kaart en dan kun je gaan zitten. Wel weer een vrije bal. Op een aardige plek voor een Staphorst. Wat heet, met Dijkstra achter de bal. Kun je in ieder geval verwachten dat deze scherp ingedraaid gaat worden met het linkerbeen van de man overgekomen van Oldevesten. De bal ligt vlak buiten de punt van de 16 meter. En Dijkstra legt aan. En die bal daalt dan net te laat. En vliegt over de lat van de goal van Genemuiden. In ieder geval weer iets van vuur van de thuisploeg. Aanvoerder Muis probeert zijn ploeg ook al op te peppen. Om het geloof te houden op een resultaat tegen Genemuiden. Het zal lastig worden. Nog een dik half uur te gaan. Dat wel, maar Genemuiden staat redelijk comfortabel hier op een 1-3 voorsprong.

0: Strong Woman. Een nummer dat u niet zo vaak hoort, maar als u het genre luistert, dan denkt u dat ik thuis wel kunt invullen wie dit is. En ja, dat zijn nou de heren natuurlijk. De Stones, de Rolling Stones. De sound blijft altijd herkenbaar. We gaan naar een andere herkenbare sound. En die zit in Assen voor ons. En die volgt de wedstrijd ACV Hogeveen. Martijn.
1: 62 minuten exact gespeeld, nog altijd 0 tegen 1. Nu een voorzet vanaf de zijkant. Makkelijke prooi voor Stefan van der Leij. Paul Matthijs, trainer van ACV, heeft wel ingegrepen. Heeft twee wissels toegebracht. Irad Krasniki en Sander Djimicic zijn naar de kant. En zij zijn vervangen door Sven Dijkstra en Tim Lemmen. En daarmee hoopt de ploeg van Matthijs dus het ACV met diverse krachten iets te kunnen bewerkstelligen. Maar dat moet dan lukken. Ook bij Hogeveen lopen een aantal mensen warm. En dat zijn ja, eigenlijk wel vaste basisplanten. Kairo van der Kaap loopt warm. Mike Reuvers en ook Menno Heerkes loopt warm. En daarmee kan Hogeveen toch nog wat extra's brengen in het veld, mocht dat nodig zijn. Milan Dries nu op de helft van Hogeveen balbezit, maar is hem dan kwijt aan Van der Werf. Moet de overtreding maken. Eerste instantie niet gefloten door scheidsrechter Martin Weber. In tweede instantie wel. En dan mag ACV op een meter of 5 van de middenlijn op eigen helft. Aan de linkerkant een vrije bal gaan nemen. Is genomen door Yannick Epiga, de aanvoerder. Lange bal naar de rechterkant richting Schrapen. Schrapen probeert actie te maken. Het was Schrapen niet. Het was Vin Berends die dat was. Alleen die is hem dan kwijt aan Pouillet. En Pouillet is hem dan ook vervolgens weer kwijt. En dan heeft Van der Werf een meter of 10 over de middenlijn. Nu weer balbezit voor ACV. De bal naar de rechterkant. Gaat de bal richting de 16 meter. Wordt door Lemmen gekopt. Maar goed uitverdedigd door Björn Klaasers. Kan Hogeveen weer onderscheppen. Ja, Hogeveen moet het echt hebben van de counter in die tweede helft. Want het komt maar amper aan voetballen toe. Dat komt ook door de druk van ACV. Want de druk steeds verder en verder opvoert. Ja, en dan ga je kansen krijgen. Maar goed, er ligt ook altijd in de omschakelingruimte. Nu gaat Noah Schuurman heel goed diep. Alleen is die bal niet helemaal goed van Gerson Klok. Gaat de bal richting Petit. En die is dan in paniek. Gaat de bal over de zijlijn. Dan mag Hogeveen halverwege de helft van ACV nu gaan gooien. En is het Gerson Klok die zijn tijd daarvoor neemt. Ja, wat zou je ook moeten. Hè? Hou de angel uit de wedstrijd even wat rust pakken. Maar Klok gaat gooien. Jankovic bij zich in de voeten. Jankovic Kaas wil kaasen. Is hem dan kwijt. Dus het Lemmen die kan overnemen. Maar dan zit Heerkes er weer tussen. Maar ook ACV heeft dan toch de bal. De bal in de diepte. Dan wordt er halverwege de helft een overtreding gemaakt door Poirier. Mag ACV een vrije trap gaan nemen. Zo gaan we alweer richting de 65e minuut. Is de ACV wat wel aan het drukken is. Maar Hogeveen staat altijd met 0-1 voor. Door het doelpunt in de 31e minuut van Alexander Jankovic.
0: Mijn naamgenoot, heel mooi. En ik hoop dat ook dat het enige doelpunt is. Dat valt vanavond daarin in Assen. Dat betekent dat we ons dan kunnen opmaken voor de volgende ronde. En wie weet een hele mooie thuiswedstrijd. Maar ja, het kan zomaar anders zijn. En dat geldt ook voor de andere wedstrijd die we hebben. Staphorst tegen Genemuiden. Alhoewel ik toch denk, ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Jan-Willem. Maar als Staphorst wat wil, dan zal het nu wel moeten aanhaken, hè?
2: Ja, ja, zeker weten. Ook voor het eigen gevoel gewoon natuurlijk in zo'n wedstrijd. Scheidsrechter is eventjes de gebeten hond. Die lijkt een zekere corner voor Staphorst niet toe te kennen. Na dat eerdere voordeelmoment dat hij miste. Gaat dan de frustratie ook een beetje richting de leidsman. Dat is ook niet lekker. Het is het moment voor Karrebelt om zijn eerste twee wissels door te voeren. Milan de Koe is in ieder geval naar de kant gegaan. Die wordt vergezeld. Zeld door Matthias Rijmink. De Koe is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest en heeft het een half of het een uur lang volgehouden. Erbij gekomen zijn Werkhoven en Ilias El Morabit in de voorhoede. Werkhoven moet vanuit de rug Krauter gaan ondersteunen. En El Morabit speelt vanaf die rechterkant waar hij vaker invalt. Maar nog niet veel impact heeft kunnen hebben in de competitiewedstrijden dat ik hem heb gezien. En hopelijk is dat vandaag anders. op het middenveld is ook nog steeds Damon Schra. En Kjeld Engbers nu eigenlijk in zijn eentje met de punt naar achter. In iets risicovollere formatie. En Stappost moet natuurlijk ook wel met na 25 minuten te gaan. En die 1-3 achterstand, ja, moet je iets anders gaan doen om een verandering te kunnen bereiken in de wedstrijd. Bosveld, dit is goed. Naar Van der Kamp ook goed. Op Krauter ook goed. Het draaien. Maar dan is de afronding echt veel te slap om deze uitstekende hele Streutker te kunnen verschalken. Maar deze aanval zag er aardig uit. Begint centraal achterin en eindigt bij spits Krauter. El Morabit dan naar binnen komen en een schot met een listige draai daarin eindigt dan ook weer in de handen van Hidde Streutker. Dus af en toe zien we Stappost echt wel, maar die grote kansen van de eerste 20 minuten die zien we eigenlijk niet meer. Het gevaar Dijkstra is aardig ingedampt door Gene Muiden en die ploeg heeft ook slim ingegrepen door verdediger Guido Bakker te vervangen. Hij zat dicht tegen een tweede gele kaart aan en is vervolgens door Arnold Klein maar naar de kant gehaald. Ja, ook een verdediger waar Krauter het wel van kon winnen. Nu staat hij iets vaker in duel met de Germen Kolk. En die is duidelijk de sterkste van de twee. Werkhoven dan, nou, misschien dat hij iets kan bereiken met zijn invalbeurt. In de voorbereiding kwam hij er elke keer goed in. En vandaag heeft hij de taak om ook weer een doelpuntje mee te pakken. Om Stappost weer terug te brengen in de race voor de volgende ronde. Dijkstra nu aan die linkerkant. Engbers eroverheen. Kan hij die linker dan weer vinden? Achterlijn halen. Jazeker. Daar is El Morabit. Ja, dat is geen kopper. Die verliest het duel op mannelijkheid van Bart-Jan Brouwer. En dan kan Gene Muiden er weer uitkomen. Goede sliding van Muis. Dan gaat het er eventjes mis. En gaat hij over de zijlijn en kan Stappost gaan gooien. Even kijken naar de klok. Kwartwedstrijd nog te gaan, iets meer. En Stappost heeft echt iets nodig om terug te komen in deze wedstrijd. Gene Muiden leidt nog altijd met 3-1.

0: Wildwood, Paul Weller. We gaan naar Assen schakelen. Daar is inmiddels wat gewisseld, dat hebben we begrepen. En Kieron of Kyron van de Kaap speelt met Hogeveen tegen de ploeg waar hij niet echt kon aden. En dat was AZV. Dus voor hem wel extra spannend, denk ik. Of niet, Martijn?
1: Dat denk ik wel. Het is natuurlijk bijzonder als je natuurlijk terugkomt bij een club waar je gespeeld hebt, waar je niet het succes hebt gehad. En hij is nu natuurlijk weer terug bij Hogeveen. En in de ploeg is hij gekomen voor, eens even kijken hoor, even mijn lijstje erbij voor Milan Dries. En ook Joey Roes is naar de kant gegaan. En voor hem is Lievon van Dijk gekomen. Een wissel die ik begrijp. Lievon van Dijk is natuurlijk wel een mannetjesputter. Die weet wel hoe het moet met het verdedigen. En dan heb je toch een extra man achterin die toch wel de strijd aan kan gaan. Ook ACV heeft gewisseld. Het heeft José Bello in de ploeg gebracht. En daar is Elitja Mansaray is naar de kant gegaan. Hoogveen mag nu gooien aan de rechterkant van het veld. 10 meter van de middenlijn. Gerson Klok gaat zich daarmee bemoeien. Kaido van de Kaap biedt zich aan. Maar de bal gaat naar Schuurman. Die zit er niet tussen. Want Hetting gaat er heel goed tussen zitten. En HSV kan via Van der Werpen dan overnemen. En op de helft van Hoogveen wordt nu de bal richting Schraven ingespeeld. Die is het dan kwijt. En dan is het Brezovski heel goed naar de linkerkant, naar Jankovic. Dan is er weer wat ruimte voor Hoogveen. Wordt er een overtreding gemaakt, maar er wordt dan niet voorgefloten door de scheidsrechter. En dan behoudt ACV het balbezit. En dan moet Petit, krijgt een simpele bal terug. Maar raakt hem helemaal verkeerd. En dan mag Hoogveen halverwege de helft van ACV nu gaan gooien. En dan zal Marcelon Pouillet dat gaan doen. Pouillet heeft de bal in de hand. En dat is natuurlijk iemand die een verre worp heeft. Dus hij kan hem vanaf daar gerust de 16 meter inslingeren. Als hij dat gaat doen is het tweede. Want alleen Schuurman in Van der Kaap bevindt zich daar. Dat doet hij niet. Maar dan glijdt hem uit de handen. Ja, dat is dan heel erg kolderiek wat je kan overkomen. Het lijkt een mooie slinger te worden richting de 16 meter. Maar ja, het is wat vochtig. De bal is glad. Glijdt hem uit de handen. En dan mag ACV gaan overnemen met de ingooien. En dan is er nu ruimte aan de rechterkant. Daar bij invaller de nummer 17 Sven Dijkstra. Maar Gerson Klok zit daar dan heel goed ertussen. Het voorkomt dat daar ergernis uitkomt voor Hogeveen in de vorm van een kans op een doelpunt. Bello gaat gooien. Halverwege de helft van de ACV. In de diepte richting... wie wil die? Hij wil Hetting gaan bereiken, maar zit Van der Kaap zit ertussen. Met Van Dijk. Van Dijk gaat dan met Lemmen het duel aan. En dat is Van Dijk, komt daar als winnaar uit. De bal bij Klaasens, die gaat de bal naar voren toe brengen. Maar Hetinga kan overnemen. Hetinga ook steeds wel wat meer ingeschoven in het middenveld. Nu een schot, maar die gaat naast een schot van Stijn Postma. Niet gevaarlijk. Doelman Stefan van der Leij mag een doeltrap gaan nemen. Nog een kwartier te spelen hier. Hoogveen leidt nog altijd met 0-1.
0: Drents kwartiertje noemen ze dat altijd. Dus laten we hopen dat het Drents kwartiertje voor Hoogveen ook goed uitpakt. Ik weet niet hoe ze dat in het oosten noemen, Jan-Willem. Maar dat kwartiertje, dat is denk ik te kort voor Staphorst om in ieder geval naast de ploeg uit Genemuiden te komen. Maar ik kan ernaast zitten.
2: Ja, er kunnen in het voetbal altijd gekke dingen gebeuren. Zeker in het bekervoetbal. Zeker op van die doordeweekse avondjes. Maar vooralsnog hangt het doelpunt niet in de lucht. Op zijn zachtst gezegd. Staphorst probeert het wel. Ja, toch telkens met voorzetten. Maar dat kan Genemuiden heerlijk verdedigen. En als die bal dan een keer achter de verdedigers valt, dan staat daar wel Hidde Streutker, die ook de ene naar de andere voorzet kan plukken. Staphorst wisselt nog maar een keer. Brengt middenvelder Sil Krameren erbij. En voorin dus nog altijd de Krauter met daarachter Werkhoven. Maar die laatste is nog helemaal niet in het spel voorgekomen. Nu probeert hij wel naast Krauter te komen. Maar ja, komt die bal er nog niet in. Demestra nu in de middencirkel. Speelt wat verder terug. Na die dubbele wissel van daarnet. En via Muis gaat het dan naar de linkerkant. Naar Jeffrey Dijkstra. Een dik kwartier nog op het bord. Bal erachter is heel aardig gezien. Bal gaat namelijk voor. Hadden plezier langs. Maar bereikt dan net niet. Guy van Werkhoven. Die nu met een harde sliding komt. Hij doorglijden. Maar plezier maakt daar veel te veer van. Dat deed hij net ook al een keer. En dat heeft de scheidsrechter nu goed in de gaten. En dan staat de plezier weer heel snel om zijn plek in het centrum van de verdedigingen in te nemen. Staphorst opent. Van links naar rechts. Een lastige bal dit voor El Morabit. Neemt hem dan toch nog knap aan met de schouder. En via een 1-2'tje met Stra krijgt hij hem terug. Acties, bewegingen van El Morabit. Die nu toch wel een keer moet gaan spelen. Dat doet hij nu ook. Maar het wordt een bal terug naar Van den Burg. Van den Burg dan naar Dirk Muis. En hij dan weer naar die linkerkant, naar Dijkstra. Tuurlijk, weer zo'n voorzet. Het zal op deze manier een keer moeten. Krauten niet. Bij de tweede paal komt Telmo Rabiet nog aangesprint. Op de achterlijn is het uiteindelijk een speler van Genemuiden die die bal dan over de zijlijnen tikt. En zo probeert Staphorst wel druk te zetten. Probeert Staphorst wel iedere keer dat moment te zoeken om die bal erin te pompen in de hoop dat het een keer goed valt. Maar heel vaak toch winnen ze daar achterin bij Genemuiden het duel. Nu de ingevallen Berwoud Bijmers, normaal gesproken een van de sterspelers van Genemuiden. Maar hij is ook niet helemaal fit. Maar hij is er voor de laatste 15 minuten bijgekomen. Nu kopt Bijmers die bal weg. Gaat hij weer erin? Is het ook een Muis die is meegelopen, meegeslopen richting het front? Maar Kramer heeft andere plannen om een keer te proberen van afstand. Dat mislukt en dan komen ze eruit. Bij Genemuiden doet Sra dit met de schouder. Blijft Egbers op de been, maar kan hij niet naar voren. Moet hij terugdraaien en verliest hij uiteindelijk de bal. Sterker nog, de bal gaat via Sander Egbers over de zijlijn. Even wat knokken daar met Bosveld die snel wil gooien. En dat nu ook heeft gedaan. Het laatste kwartier is hier ook in Staphorst ingegaan. Staphorst probeert het wel om dicht bij die goal van Genemuiden in de buurt te komen. Om zo terug te komen in de wedstrijd. Maar het heeft zo'n moment nodig. Zo'n moment als vlak voor de rust. Toen Krauter op een heerlijk tijdstip scoorde. Ja, de spits zou Staphorst heel veel plezier doen. Doordat ze nog een keer te herhalen. Voorlopig is Genemuiden dus dicht bij de volgende ronde. Dicht bij het hoofdtoernooi. Kwartiertje nog in Staphorst. En de stand blijft 1-3.

0: Abracadabra, Steve Miller Band. Nog minder dan 10 minuten te spelen op het sportpark in Assen. En Hoogveen leidt nog steeds met 0 tegen 1.
1: Hoogveen leidt inderdaad nog altijd met 0 tegen 1. En ja, het is ook niet zo dat Hoogveen heel erg in gevaar komt in die tweede helft. Het is wel zo nu dan dat ACV gevaarlijk dreigt, gevaarlijk is. Maar ja, dat je zegt van dat zijn hele grote kansen. Ja, dat eigenlijk ook niet, want het staat bij Hoogveen als een huis achterin. En met name ook die Marcelon Touillet doet het heel erg sterk aan die linkerkant. Heeft natuurlijk ervaring, is international van Bonaire. Speelde al 16 interlands voor het land. Ja, en hij zal ook wel eerdaags gaan uitvliegen voor interlands van Bonaire. En dat is altijd leuk, hè. Volgens mij is het ook de enige international hier op het veld in deze bekerwedstrijd. ACV op eigen helft wel balbezit. Bal moet terug naar doelman Pierik. Dat hebben we heel veel gezien in deze wedstrijd. En hij moet hem dan lang geven. Dat doet hij dan maar niet. Hij geeft hem maar een van zijn centrale verdedigers mee. De bal wordt dan goed ingespeeld in het midden bij Stijn Potma. Stijn Potma verlegt het spel dan naar de rechterkant. Dan moet er een actie komen van Schraven, volgens mij. Maar ik heb niet helemaal gezien. Komt die bal daar bij Lemmen terecht? Kan hij gaan schieten? Wordt hij goed geblokt door Heerkes? Ook Hoogveen nog twee keer gewisseld. En daar is het 1-1. Daar is het 1-1. De bal komt voor de voeten van der Werf. Die twijfelt niet. Die schiet de bal in de verre hoek. En zo is ACV op 7 minuten voor het einde van de wedstrijd teruggekomen tot 1 tegen 1. Ja, dan zou ik toch zeggen, gaan we dan weer een verlenging krijgen. Het kan allemaal maar mogelijk zijn. De spanning is er terug. Hij valt een beetje uit het niets. Maar HCV maakt 1 tegen 1. En de goal kwam op naam van Tom van den Berg. Dat is nog 6 minuten te spelen. Gaan we een spannende eindfase in.
0: Ja, we gaan zeker een spannende eindfase in. Want ja, 1 tegen 1. Maar goed, er kan ook een reactie komen van Hoogveen. En wellicht krijgen we dan een hele andere wending. Maar goed, dat blijven we in ieder geval volgen. Op dit moment is het 1 tegen 1. Kijk ik naar de wedstrijd Staphorst-Genemuiden. Ja, dan denk ik niet dat er nog doelpunten gaan vallen. Want volgens mij is Genemuiden lekker de boel aan het uitspelen. Of niet, Jan-Willem?
2: Ja, dat lukt die ploeg wel aardig. Nog 8 minuten. En Staphorst probeert het wel. Ja, ik zeg eigenlijk hetzelfde als hier vlak voor deze plaat. Het spelbeeld verandert dan ook niet. Staphorst neemt risico. Staphorst zoekt elke keer de flanken om die bal dan in te brengen. En dan is er af en toe ook wel het moment om een keer uit te halen. Zoals net voor Jeffrey Dijkstra. Die maait dan weer helemaal langs de bal. Nee, het lijkt er niet te gaan gebeuren voor de thuisploeg vanavond. Mede dus ook door dat moment vlak daar rust met die strafschop. Nu de vrije trap voor Genemuiden. En die gaat uiteindelijk een half metertje naast de inzet hier van nummer 10, Tijmen de Lange. Het is het sein voor Staphorst om die bal weer snel neer te gaan leggen. Meekhof doet dat nu voor Dirk Muis, de aanvoerder zelf nu met de uittrap. Richting wie? Uiteindelijk kan Kolk daar weer heel makkelijk wegkoppen. Gaat Demisra hier onder de bal door en pikt Tijmen de Lange op het middenveld op. Die krijgt hem dan ook niet meer goed in de ploeg. Hij is de voetbal te Genemuiden eigenlijk ook al een hele tijd niet echt meer. Houdt het vooral tegen en doet het dat met succes. En zo is het ook niet zo dat Genemuiden nou echt veel beter is geweest vanavond dan Staphorst. Sterker nog, in hele fases was Genemuiden ook best wel sterk. En dan heb ik het met name over die eerste 25 minuten. Maar ja, die tegengoals zo vlak achter elkaar, die hebben heel veel pijn gedaan. Net als dat moment dus vlak na rust, waarin Erbus uiteindelijk Genemuiden vanaf de stip op 1-3 wist te zetten. Laten we dit momentje nog even meepakken, voordat ik ook heel benieuwd ben hoe het verder gaat in Assen. Want Staphorst heeft een vrije trap gekregen in de as van het veld. Het is wat te ver om het in één keer te proberen, dus legt Schraam neer. Voorstil Kramer, die kan het kopduel niet winnen. Dan moet El Morabit daar aan de bak. Daarbij het scorebord om die bal weer te winnen voor Staphorst. Dat doet uiteindelijk Van de Kamp, maar dan kan Genemuiden toch weer wegwerken. Een minuut of 7 nog te gaan. Op het Noorderslag, minuut of 7 voor een ontsnapping voor Staphorst tegen Genemuiden. Het is 3-1.

0: Magical Mystery Tour van de Beatles. We gaan natuurlijk schakelen naar Assen. Want ja, 1-1 en we zitten rond de 90ste minuut. Ja, wat kunnen we ervan zeggen? En gaan we de verlenging halen of wordt het nog anders, Martijn?
1: Gaan we zien in die komende minuten. Er zal een minuut of 4 minuten bij komen. We zitten nu in de laatste 30 seconden van de officiële speeltijd. Een vrije trap voor ACV op de hoek van de 16 meter. Van der Werf staat erbij. En die gaat hem waarschijnlijk nemen. Gaat hij erin schieten? Ja hoor! Het is ACV! Dit is een ronde van de passie. Van der Werf brult die bal bij de eerste paal binnen. En ACV is op een 1-2-1 voorsprong gekomen. Prima vrijschap van Tom van der Werf. Het feest ontploft op de tribune. Het feest ontploft ook bij de spelers van ACV. Die komen met 2-1 voor. Ja, en dat echt weer het ingaan van de blessuretijd. Die voorsprong die er toch uiteindelijk is gekomen. Ja, het wordt voor Hogeveen de komende minuten alles of niets. Maar ik denk dat het een moeilijk verhaal gaat worden. Want het staat met het ingaan van de blessuretijd met 2-1 achter. En ja, hoe raar het is, 2 keer die van der Werf. 1 keer met rechts in de verre hoek. Uit de draai in deze vrije trap. Ja, eigenlijk was Stefan van der Leij gewoon kansloos, want het was een goed geplaatste bal. Hogeveen mag nu gaan aftrappen. Zitten in de blessuretijd. Een minuutje of 2-3 komt erbij. Maar het lijkt een moeilijk verhaal te worden voor de ploeg van Björn Swigger om alsnog het hoofdtoernooi te gaan bereiken.
0: Nou, we gaan het in ieder geval blijven volgen. En we blijven hopen natuurlijk dat er nog een wonder gebeurt. Wonderen, daar hopen ze denk ik ook op het sportpark daar in Staphorst. Maar die zie ik niet meer gebeuren, Jan-Willem.
2: Misschien wel als ik je nu vertel dat het 2-3 wordt door invaller David Bouwmeester. Die nota bene als linksback mee naar voren is geslopen. En vanaf de rand van de 16 meter de bal voor de voeten krijgt. En dit dan uiteindelijk keurig doet met de binnenkant van de schoen. Het is de 89ste minuut. Ja, en dan is het zo waar. Nog wat tijd lijkt die ommekeren heel ver weg. Maar heeft Staphorst nu alsnog gewoon een kans om misschien wel te zorgen voor een stunt. Want zo mag je dat dan toch best wel noemen. Als je zo lang een verloren wedstrijd hebt gespeeld. Die 90ste minuut die is gaan lopen zie ik hier op het scorebord. En Bouwmeester heeft de bal weer voor de voeten. En pompt hem naar het front. Waar met Dirk Muis nu ook een derde spits is aangesloten. Al een tijdje overigens. Daar gaat El Morabit weer door de hoeven. Die valt toch echt niet goed in. Laat echt zien het niveau van de derde divisie echt niet aan te kunnen. Die aanwinst overgekomen van het gedegradeerde KHC Kampen. Gedegradeerd uit de eerste klasse. Ja, dan is het toch wel een flinke stap. Nu zijn ze blij in het uitvak. Omdat Gene Muiden daar heel leep een corner uit dat duel haalt. En dus nu eventjes de schoenger ook uit kan halen bij Staphorst. Dan gaat Bijmus op een sukkeldrafje naar de hoek. Heeft ook scheidsrechter Stan Smit daar gemeld. Om te kijken dat deze corner snel genomen kan worden. En die gaat echt niet voor de goal. Nee, inderdaad. Die gaan ze proberen vasthouden daar in de hoek. Als de blessuretijd hier is gaan lopen. Het is hier 2-3 en ik ben vooral benieuwd hoe het gaat met Hogeveen.
0: Ja, dat zijn wij ook, hoe het met Hogeveen gaat. Want dying seconds noemen ze dat altijd, Martijn.
1: Ja, derde minuut van de blessuretijd. Nog weer een lange bal naar voren richting Mike Reuvers. Kan hem controleren, probeert hem bij Van der Kaap te krijgen. Dat lukt. Van der Kaap wordt dan in de rug geduwd, kan wel naar binnen toe. Kan hij misschien vrij bal het houden, draait wel heel goed met 16 meter in. Maar wordt heel goed door Bello verdedigd. Maar gaat de bal over de achterlijn, is het een corner. Nee, het is een doeltrap, zegt de scheidsrechter Martin Weber op aangeven van zijn grensrechter. Ja, en dan zou dit misschien wel eens het laatste wapenfeit geweest kunnen zijn van Hogeveen. Is nu de doelman Stijn Petit, die de bal heel rustig gaat neerleggen. En scheidsrechter gaat nu tellen, zegt ja, 5 tellen, 4 tellen, 3 tellen. Hij gaat natuurlijk op 1 tel, gaat hij schieten. Nou, iets vroeger, maar de bal gaat naar voren. En wordt dan doorgekopt en uitverdedigd weer door Hogeveen. Is het Jim Veldmaat met een pegel naar voren richting Reuvers. Die kan er dan duikt onder de bal door. Nou, dat helpt dan ook niet mee als je balbezit wil komen. Maakt Reuvers zo verdedigd? Nee, zet goed door. Nou, misschien is dit de laatste kans. Reuvers brengt hem in. Wordt uitverdedigd door Hettinga. Hettinga, oh, dan gaat er bij ACP rommel achterin. Is het Jankovic die het duel in gaat? Maar die moet je niet in de kopduels hebben. De bal terug naar Pouillet gaan overnemen. Maar dan heeft ook ACP de bal weer. Wordt de bal weer weggerost door Stijn Potma. En nu is er een ruimte voor Lemmer. Lemmer gaat de 16 meter binnen. Als hij hem breed legt op de Lemmer's uitvoering, dan is het geen goal. Want Stefan van der Leij zit daartussen. En dan ontsnapt Hogeveen aan de 3-1 achterstand. En de definitieve uitschakeling in het kwalificatietoernooi van die beker. Nou, dat was echt met kunst en vliegwerk wat daar achterin gebeurde. Hogeveen, nu zijn ze bij de cornervlag bij elkaar aan de ruzie wie de bal heeft. Dan raken er weer twee gebaseerd. Maar ja, de scheidsrechter zegt ook niks aan de hand. Doorgaan. Pouillet heeft hem. Die heeft hem in de eigen 16 meter. Nu naar de rechterkant, naar Klok. Nou, misschien echt die allerlaatste mogelijkheid voor Hogeveen nog. Klok moet hem inbrengen. In de diepte, richting Lieve van Dijk. Lieve van Dijk wist al het kopduel, maar is er dan bij. En dat is de scheidsrechter Martin Wever. Het is afgelopen. De Hogeveense droom om het hoogste nooi van de beker te gaan halen. Dat zit er dit jaar niet in. Ze hebben ervoor gestreden, ze hebben ervoor geknokt. Ze hebben langstand kunnen houden. Maar uiteindelijk was ACV in die slotfase toch slotvaardiger en krachtiger dan Hogeveen. En gaat de ACV op basis ook van die tweede helft, denk ik ook, verdiend door naar het hoofdtoernooi van de beker. Waarvan vrijdagmiddag om 17:30 de loting is.
0: Ja, ik zei het al in het begin. Wie houdt de bekerdroom levend? Wie schrijft geschiedenis? Nou, dat is Hogeveen dus niet gelukt. Kwam wel comfortabel op een 0-1. Uiteindelijk viel de 1-1, ja, in de vrije trap. Als u hem kunt bekijken, die werd wel goed ingeschoten. En ze zijn heel blij, denk ik, bij ACV. Want lange tijd leek het er niet op. Gaat het er nog op lijken bij Staphorst tegen Genemuiden? Ja, Willem?
2: Ja, bij deze stand kan dat altijd. Maar Staphorst heeft een aardige mogelijkheid gehad, hoor. Een vrije trap, meter of 25. Jeffrey Dijkstra richt in de handen bij Hidde Streutker. Nu kan Dijkstra weer gaan pompen naar die voorwaartse. Daar staan ze met veel, maar daar wint Genemuiden het kopduel weer. Wordt die bal weer richting de eigen dugout getrapt. En tikken de secondes weg. Inmiddels bijna 4 minuten aan extra tijd gehad. Het moet sowieso nog 1 keer kunnen. Frank van der Burg pompt maar weer richting Krauter. Die kop door. Daar is El Morabit. Kan die hem onder controle krijgen? Nee, Werkhoven dan. Dirk Muis. En daar achterin nog Bosveld. Maar ook achter Bosveld langs. Dijkstra met de voorzet. Het is echt een situatie van vrouwen en kinderen. Eerst achterin bij Genemuiden. En het publiek veert dan op als die bal weer gevaarlijk voor die goal langs trekt. En Dirk Muis en Givaro Bosveld, de twee centrumverdedigers nota bene, er allebei niet bij kunnen. Maar het mag nog steeds van scheidsrechter Smit. Maar nu niet meer. Genemuiden plaatst zich na toch nog een paar benauwde laatste minuten voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En dus is het hier feest in het uitvak. Heeft de ploeg die het uiteindelijk het slimste heeft gespeeld deze wedstrijd naar zich toegetrokken. En gaat daar in die hoek een groot feest ontstaan. Die van Staphorst liggen verslagen op het gras. Een paar melden zich nog bij de scheidsrechter. Het heeft allemaal zo weinig zin. Genemuiden wint hier in Staphorst. En zo wordt het voor ons een bekeravond in Mineur.

Randy Kroos en The Eyes of Jenny. Ja, je zou mijn ogen op dit moment eigenlijk moeten zien. Ik heb toch een beetje een sneu gevoel erbij, moet ik zeggen. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt dat er in ieder geval nog een verlenging aan had was gekomen vanuit Hogeveen. En we hebben dat vorig jaar meegemaakt, hoe dat ging hier tegen Emmen thuis. En ik ben natuurlijk ook live bij de wedstrijd geweest toen. In Almelo bij Heracles. Dat was een geweldige ervaring en beleving. Het hele circus eromheen is fantastisch. Maar ja, dat zit er dit jaar dus niet in voor Hogeveen. Genemuiden is wel een ronde door. En die zal natuurlijk kijken wie er vrijdag uit de koker komt. Wie zij als tegenstander krijgen. En ze hopen natuurlijk op een thuiswedstrijd. Want ja, dat is natuurlijk kassa. Maar ja, je kunt ook de pech hebben dat je een uitwedstrijd hebt en je moet naar Heerenveen. Ja, dan wordt het een beetje lastig, denk ik. Maar goed, dat zal hun een zorg zijn. Ze zijn in ieder geval een ronde verder. Dat is fantastisch. Andere uitslagen. Ik had ze kunnen geven, maar als ik op de klok kijk, dan heb ik nog 30 seconden. Ik wil in ieder geval danken Martijn Stuut, Jan-Willem Kralen, voor hun verslag van de velden natuurlijk, vanuit Assen en uit Staphorst. Ik wil bedanken ons voor techniek en muziek natuurlijk, Stefan Gallo. We deden het met heel veel plezier. We hadden het graag nog een half uur langer gedaan, of weet ik veel, 3 kwartier langer. Het is niet gelukt. Ik wens u een fijne avond. Dank voor het luisteren. Dag, tot de volgende keer.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
0: En tot zover het weer en de headline.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En tot zover het nieuws. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.